0: Simmer down,
1: Quiet Dog by Hall. Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
3: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
2: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
4: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
2: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
5: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
2: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
6: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten.

0: agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
1: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de tweede keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met

Dit is Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
3: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om die aan te pakken.
2: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat onze premier de begroting op orde krijgt. Dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er zullen nog forse besparingen volgen. En daar maken we ons met z'n allen toch wat zorgen over. 8 op de 10 doet dat. Maar we willen wel vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere BTW of hoger remgeld bij de dokter zien we veel minder zitten. Over een uur zit premier De Wever ook voor het eerst samen met zijn topministers over de begroting. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet die. En opvallend laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
4: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
2: De reeks staat eind deze maand op streams. Onze koningin Mathilde heeft de gedenkplaats voor de aanslagen van 9/11 in New York bezocht. Daarbij kwamen 25 jaar geleden 3000 mensen om, onder hen ook 1 Belg. Koningin Mathilde legde onder meer een witte roos neer bij zijn naam. Aanleiding voor het bezoek is de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. Remco Evenepoel wil geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren reed hij oppermachtig naar zijn 4e wereldtitel tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Zondag dan rijdt Evenepoel ook nog de wegrit. Hij wil dan de eerste renner worden die beide wereldkampioenschappen wint in hetzelfde jaar.
5: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zondag.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het licht

0: ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verken een aantal bevoegdheden verliezen.
1: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Hanschutter, die het boek in primeur kon lezen.
2: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
1: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden twee Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final Eight van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

you feed me, I'll feed you right back. But it will do no good.

Mag mezelf niet verliezen. Winnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde. De enigste maatstaf die ik hanteer, of alleszins probeert, is niet altijd makkelijk, nee. Voornaamste is dat ik het weet. Neem een sipje van de thee,

Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.

0: vier. Ja, ik geloof echt dat het leven als een kat is. Alles komt wel op zijn poten terecht, we hebben hiervoor vecht. Het leven is vaak met iets mooi doorspekt, maar ook goed gok luister.
1: Maar goed gok luister.
0: Bij het leven hoort ook pech. Zie mijn dromen voor mij en werk, daarom doe ik niet mee voor bonen en spek. Kom puur op de beat zonder vocal effect. Doe ook gewoon maar mijn best.
2: Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.
0: Heeft de warmte die ik nodig heb. Zoek mijn plaats, wel gewoon mijn plek. Maar hoe het ook gaat, dat is nooit perfect. Nooit zal het.

the body of the day, sick,

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist. 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis. Journaliste Nathalie Dijk.
3: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef. Een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder en ook andere familieleden de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen van de jongen.
2: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst. Daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latree.
4: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
2: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En ik heb nog goed nieuws voor de fans van The Sound of Music, want de iconische musical krijgt nu een eigen museum in Salzburg in Oostenrijk, waar het verhaal zich ook afspeelt. Zo kan je het originele fluitje van de strenge kapitein von Trapp zien, maar ook kleding van de kinderen uit de film. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog

Draai lange nachten en ik ben vrij gevochten. Maar vind geen tijd om voor mezelf te zorgen. Sorry mama, ik wil niet profiteren. Maar moet benutten waar ik kan opteren. Voor ik te verplichten heb te combineren. Ik hang een ketting in als polymeren. En ze al mijn rechten confisceren. Shit, ik weet het kan niet eeuwig als ze Ronnie leven. Vergeef me, ze al mijn

15 to Bryce.

gloednieuwe track Oella en Enta Enta. Deze komt van de Egyptische producer Dallo Tager El Henna.

Tager El Henna van Dallo. Herinner je nog de band Sht, of de andere band Tsar B? Wel, daar deed Wouter van Asselberg allemaal aan mee. Nu heeft hij een solo project dat heet Gaea. Dit is The Secret.

Voorlopig is dit de enige track die terug te vinden is van Gaia, het soloproject van Wouter van Asselberg. Maar het maakt ons in elk geval zeer nieuwsgierig naar wat hij nog zal uitbrengen. Het nummer heet The Secret. Nieuw werk uit Portugal komt eraan van Ana Lua Cayano, Uma Vida a Menos.

Heel bijzonder, dit elektronische folk zou je het kunnen noemen van Ana Lua Caiano uit Portugal. Ze is amper 27. Eentje uit Brazilië gaan we nu naartoe. Het lijkt een beetje op baile funk, maar dan zonder de beats. In de plaats krijg je stemmen en klappen. Corral das Quebradas, Vou Tocar na Peca.

0: E aí? Quer receber mais conteúdos como esse?
1: Lekker puur deze track. Corral das Quebradas met veel stemmen en handgeklap als beats. Voutacar na PK was dat uit Brazilië. Nog eens terug naar Portugal met PZ. Dat is het project van de producer Paulo Furtado. Quien é que baila varla banca?

Een heerlijke track van Ilko, Bulgaarse producer en DJ, al een beetje op leeftijd, maar hij heeft een heel belangrijke boodschap voor ons. Make more love. En trekken we zo meteen naar Nigeria met Dizzy K. Dit kan je terugvinden in Sweet Music Volume 2, African Jamboree.

Heerlijk warm uit Nigeria, Dizzy K en African Jamboree. De volgende track komt origineel uit 83, maar Guts heeft de track terug op de kaart gezet via de compilatie Straight From The Decks. Dit is Jingo uit Frans-Guyana en Vinnie Wise.

Jingo was dat met Vine Ua, of Ue. Op zijn Frans moet je het uitspreken. Uit Roemenië komt Constantin Busoic en Gala Onul.

uit Roemenië, Constantin Buswick en Gala Onul. En als je dit al wild vond, dan ken je de fanfare Ciocărlia nog niet. Ook uit Roemenië, een van de bekendste en grootste fanfares uit Roemenië. En ze komen naar België, naar Gent, op 14 oktober naar de Centrale. Ze brengen vandaag een nummer, een cover van Dolly Parton. Dit is Jolene door fanfare Ciocărlia.

Vorig jaar in 2025 maakte Fanfare Chocorlia deze cover van Jolene van Dolly Parton. Dus gelukkig heeft Dolly Parton het zelf ook nog gehoord. Heerlijke track. En kom zeker op 14 oktober naar de Centrale, want dat wordt een heerlijk Balkanfeestje. Nog een fanfare uit Macedonië, deze keer. En ze zingen over Pristinka, een stad in Kosovo. Kocho Petrovski.

zingen of muziek maken met als titel een stad in Kosovo door een groep uit Macedonië. De volgende track komt uit ex-Joegoslavië. Een dans, een kolo. Dit is Banakanka Kolo.

uit ex-Joegoslavië, Banakanka Kolo, een dans. Dat betekent dus dat het eigenlijk uit Servië komt. En ook de volgende komt uit Servië. Een opname uit 1962, Brdjanka Kolo.

En dan moet je nog op kunnen dansen natuurlijk op deze Brđanka Kolo uit Servië in 1962 opgenomen. We blijven in de regio naar Macedonië met een duet van Laskova en Uzunov. Dit is Večerna pesna.

Loskova en Uzunov uit Macedonië. In de jaren 60 was Bossa Nova bijzonder populair in Kroatië. En Jugoton die heeft een compilatie uitgebracht van die Brazilian Wave in toen nog Joegoslavië. Dit is een Bossa Nova uit Kroatië, Milan Bacic en Hobalala uit 66.

Een heerlijke bossa nova dus uit Kroatië van Milan Bacic. Zometeen gaan Juan José en Tino Tozzi in de mix, maar die mix begint toch wel nog altijd in Macedonië. We gaan eerst luisteren naar Esmer Redzepova. Die naam zou al een belletje moeten doen rinkelen. Een hele goede zangeres uit Macedonië en ze zingt een lied over de liefde. Daarna komt Fairuz Mustafov, de saxofonist. Dit is Radio Taxi in de mix.

0: Love it to the maximum. Scene and the buck up the sound crew. Do it.
1: Goedenavond, dit is nog eens Selector Rex. Als je deze oude intro hoort, dan is het ik, live en direct vanuit de Krook. Het is lang geleden en ik ben blij van terug te staan in de studio van Urgent voor een uurtje reggae en backup that sound. En we beginnen met een oude vriend van mij die een nieuw project heeft, Brecht de Boever aka Puraman van Pura Vida. Is terug actief, heeft een nieuwe plaat uit onder de naam Dub Forever. Met de Brusselse bassist Eva en dan nog iets, ik ben haar naam vergeten. Maar een zeer goede jonge bassist uit Brussel die live speelt. Je kon ze live zien in live remix in Halm verleden weekend in de Muiden. En dit is uit de plaat Wild Dub. En hier zien ze dus.

Dit is dus het nieuwe project van Bracht Puraman met de bassist, de Brusselse bassist Eva Nhosi Alamezi, als ik het juist lees. The Forever met Wild Up. Ze hebben een album uit en dat album dat heet The Motion Version 1. Nu te verkrijgen via de sociale media. Het zit niet echt in de platenwinkels, denk ik. Misschien wel. Misschien in de Music Media, ik weet het eigenlijk niet. Maar er zijn wel heel weinig exemplaren. Het is gelimiteerd tot 100. Het is een album met 4 lange nummers. 4 dikke, vette dubtunes. Van Puraman en Eva samengemaakt. We gaan verder met een andere recente release. Uit Antwerpen komt The Spellbreakers. Met onder andere Missing Link op drums. En zijn vrouw... Julie Jupiter op vocals. En hier hebben ze uit hun nieuwe album Revolution komt False Leaders. Hoop ik toch dat het eraan komt.

Er wordt tegenwoordig in België zwaar gedubt. Dit zijn de Spellbreakers met onder controls Kingston Echo, de gitarist en de producer van deze plaat. Revolution van de Spellbreakers, dit jaar in eigen beheer uitgebracht. En in België wordt het dus zwaar gedubt. Daarvoor had je Pyroman. En nu gaan we nog een beetje verder met een Belgische producer, de Unlisted Fanatic en Marija, die voor het Wadada Festival in Geel deze anthem maakte. Het is een cover uiteraard van Burning Spear, maar dan in dubstyle.

En dit is uiteraard één kant, er is ook een dub van. En die is gemaakt door de Unlisted Fanatic. Beide kan je vinden op een EP die in de tijd is uitgebracht, die waarschijnlijk onvindbaar is tegenwoordig. Uitgebracht op Wadada International Label. One of Tune voor de festival, maar ook een heel goede cover van Burning Spear, Wadada. Hier komt de dubversion van de Unlisted Fanatic.

En dit was dus de dub, de Wadada dub voor van de Illicit Fanatic. En nu gaan we even naar de overkant van het water, naar Engeland in de jaren 90, waar deze een dikke klassieker was in de 1994, Danny Red met Jahovia. En het is van vinyl, dus het kraakt een beetje.

En dit is een 7-inch, dus ik moet hem draaien om de version te kunnen spelen. Secondje, hier komt het. Hey. De version is gemaakt door Scruff. Ik weet niet juist wie dat was, maar het was een dikke tune in de jaren 90. En heel moeilijk te vinden voor een eentje, maar toen begon de herpersingen. Ondertussen zijn er een hele reeks geweest, dus het zou wel gemakkelijke tune moeten zijn om te vinden. Maar dit is een dikke klassieker, zeker weten. Hier komt de...

Het is dus de UK in de jaren 90. En dan gaan we naar een beetje verder, 10 jaar verder ongeveer, met een andere UK-artiest. Dit is Dr. Blue en de Debatteers, soms ook gekend als Singer Blue. Het is een white label persing, een early version of een tune die later heel populair ging worden, zoals Jamaica Me. Maar hier heet hij nog Womake Me, uitgebracht in 2007, geloof ik, of zoiets, op een white label, limited edition. En hier komt hij.

En we gaan eens de plaat draaien, want er staan nog vette versies aan de andere kant. En ik wilde nog een dub spelen van de andere kant. En deze zal je nu horen. Dit is de Underwater Dub, geloof ik dat die heet. Maar een heel vette versie van de Dubbeteers uit 2006. Ik heb het juist opgezocht. Ik was

0: En we zijn bijna aan het einde gekomen, nog niet helemaal, maar deze show bestaat al heel lang. 21 jaar geleden ben ik ermee begonnen, samen met twee vrienden, Jorne, General Johnny van Pirates Crew, en Simon Eye uiteraard. Simon Eye die meer dan 10 jaar aan mijn zijde stond als presentator, voor ik zelf om te presenteren. En hij is nog altijd actief, maar met andere zaken. Onder andere vette dubtunes maken met de Unlisted Fanatic. En dit is een recente van hem, die heet Crisis, uitgebracht op Sir Running. Ik dacht een paar jaar geleden, ik kan niet exact een datum erop plakken, maar het is een mega vette tune. Simon Eye en Unlisted Fanatic met Crisis.
1: The rich are getting richer.

hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik heb nog één tune voor jullie klaarstaan en daarna is het Rub It Up. We gaan eruit met Cheesy Deck Metal, met een dikke UK klassieker, maar meer recent Warmonger op het ID8's label. En hier komt hij dus.

Goedenavond en welkom bij Rub It Up Rhythm System. Diana King featuring Bounty Killer. En Myra May met Good Times. En beginnen deden we met Cool and the Gang, Summer Madness.

0: What a summer it has been. En wil je nog een leuk concert meepikken deze vrijdag? Pete Rock en INI. Ja, niet Pete Rock. Enkel Pete Rock en een hele andere line-up. Georganiseerd door Back to Scratch. Ergens aan Dok.
1: A little bit. If you can get it out. I ain't gonna say it, because I'll mess it up. Go ahead, though.

wij zijn blij dat we een uurtje positieve tunes in de ether mochten sturen. Ik ga je alvast bedanken voor het luisteren en vaste afspraak volgende week na Buck Up That Sound. Big up for them tunes as well.

Uh-huh, honey.